ben Patrick van Ooitsel, dialectiet uit Antwerpen. En elke donderdag hoor de Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

ben Patrick van Ooitsel, dialectkist uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Sjaken? Ik zijn thuis, hè? Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend? Hé?

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit je.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het stadspark in Antwerpen krijgt er een nieuwe, rustige plek bij. Aan de vijver is een houten ponton geopend. Het maakt deel uit van de bredere herwaardering van het park, waarbij de stad onder meer de vijvers en oevers herstelt, de speeltuin vernieuwde en de paden aanpakt. Omdat het waterpeil de komende jaren moet stijgen, wordt de oever kleiner en biedt het ponton kans om toch aan het water te blijven zitten. De nieuwe ontmoetingsplek ligt aan de speel- en sportzone en wordt grotendeels ook toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit. De werken aan deze fase van het stadspark lopen nog door tot het einde van het jaar. Daarna bereidt men zich voor op de 160ste verjaardag van het park in 2027. Minstens 870 Antwerpenaren moeten de komende 3 jaar extra kansen krijgen op werk. Ook mensen die vandaag moeilijk aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt. Daarvoor zet de stad vanaf januari 2 nieuwe partnerschappen in. Wijk naar Werk en Athena. Ze gaan in verschillende Antwerpse wijken actief op zoek naar mensen die nog niet bereikt worden door de bestaande dienstverlening en begeleiden hen naar een opleiding, werkervaring of een job. De focus ligt onder meer op jongeren en vrouwen met een migratieachtergrond. De aanpak moet laagdrempelig zijn, met coaches die aanwezig zijn in de wijken en samenwerken met lokale organisaties en werkgevers. Wijk naar Werk wordt actief in onder meer Deurne-Noord en Borgerhout. Athena richt zich onder andere op Hoboken, Het Kiel en Deurne-Zuidwest. De samenwerking loopt vanaf 1 januari tot eind 2029 en is een aanvulling van de dienstverlening van VDAB. Woonzorgcentrum Cleo in Berchem gaat een jaar lang experimenteren met slimme zorgtechnologie. En dat voor alle 110 bewoners. Het won op een zorgbeurs in Gent een volledig pakket van Momo BedSense, waarmee bewegingen en slaappatronen van bewoners worden opgevolgd. Medewerkers kunnen zo zien wie rustig slaapt en waar al activiteit is, zodat bewoners minder snel onnodig worden gewekt en de ochtendzorg beter kan worden afgestemd op hun ritme. Het systeem kan ook waarschuwen bij opvallende situaties, bijvoorbeeld wanneer iemand met een verhoogd valrisico opstaat. De technologie wordt sinds september gebruikt en het zorgteam krijgt opleiding en begeleiding om na te gaan hoe de digitale ondersteuning de dagelijkse werking kan verbeteren.

Eerst zijn er nog zonnige perioden, maar al gauw neemt de bewolking toe. In de tweede helft van de namiddag kan er wat regen vallen, met lokaal kans op een onweersbui. Het wordt ongeveer 22 graden. Morgen start met nog wat regen, daarna buien en wisselende bewolking. Ook in de namiddag blijft het buiig. Het wordt gevoelig frisser met maxima rond 14 graden. Vrijdag begint met enkele opklaringen, maar later komt de regen en het blijft fris.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Linkeroever krijgt zaterdag een nieuwe afspraak voor wielerliefhebbers met het allereerste Linkeroever criterium. Van 11:00 tot 6:30 worden verschillende wedstrijden gereden voor kinderen, recreatieve fietsers en ervaren renners, met reeksen voor zowel vrouwen als mannen. Naast het parcours is er animatie met muziek van DJ's en een social gravel ride van 50 kilometer die om 13:30 vertrekt. De wedstrijden starten en eindigen aan Poisson Pilot in de Beatrijslaan. Wie wil deelnemen, moet zich vooraf inschrijven. Kinderen rijden gratis mee. Volwassenen betalen €15. Per reeks zijn maximaal 30 deelnemers toegelaten en een fietshelm is verplicht. De overlast rond nachtopvang De Biekorf in Antwerpen blijft terugkeren, ondanks extra politie, meer begeleiding en vaker schoonmaken. Buurtbewoners klagen over drugsgebruik en dealen, alcoholoverlast, zwerfvuil en gebruikte spuiten op straat. De stad probeert de situatie aan te pakken met handhaving, outreach-medewerkers en straathoekwerk, terwijl ook medewerkers van De Biekorf zelf bezoekers aanspreken op hun gedrag. Maar daar botst de aanpak op een complex probleem. Een deel van de betrokkenen kampt tegelijk met dakloosheid, verslaving, psychische problemen en sociale uitsluiting. Meer politie kan de overlast tijdelijk indijken, maar lost die onderlinge problemen niet op. En begeleiding en zorg geven niet altijd meteen resultaat. Zolang er geen duurzame oplossing is voor die combinatie van problemen, blijft de overlast terugkeren en blijft ook de leefbaarheid in de buurt onder druk staan. Het Stadspark in Antwerpen krijgt er een nieuwe, rustige plek bij. Aan de vijver is een houten ponton geopend. Het maakt deel uit van de bredere herwaardering van het park, waarbij de stad onder meer de vijvers en oevers herstelt, de speeltuin vernieuwde en de paden aanpakt. Omdat het waterpeil de komende jaren moet stijgen, wordt de oever kleiner en biedt het ponton kans om toch aan het water te blijven zitten. De nieuwe ontmoetingsplek ligt aan de speel- en sportzone en wordt grotendeels ook toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit. De werken aan deze fase van het stadspark lopen nog door tot het einde van het jaar. Daarna bereidt men zich voor op de 160ste verjaardag van het park in 2027.

De toren van de Antwerpse kathedraal is met zijn 123 meter de hoogste kerktoren van België en Nederland. Van april tot oktober kan je deze mooie toren beklimmen. Je start je tocht in het stadhuis met een bezoek aan de mini-expo Torentunes, een kleine expo over grootse klanken. Je komt er meer te weten over de toren als belfort, muziekdoos en uurwerk. Je ontdekt er via enkele bijzondere stukken uit de museumcollectie waarom de kathedraaltoren onlosmakelijk verbonden is met het stadhuis en muziekmuseum Vleeshuis. Na een korte introductie over de toren en de bijaard gaat het te voet naar de kathedraal voor een steile maar fascinerende wandeling door eeuwen Antwerpse geschiedenis. Tijdens de beklimming ontdek je trede na trede het boeiende verhaal van de klokkentoren en zijn veelzijdige belfortfunctie. Na een inspannende tocht van 515 treden geniet je op de top van een schitterend uitzicht over onze stad. Het Poldermuseum in Lillo is weer open. Authentiek ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen, volledig in de sfeer van vroeger en gevuld met voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze nemen je mee naar de goede oude tijd. Tussen 5 april en 1 november is het Poldermuseum elke zondag en op feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Groepen kunnen het museum ook dagelijks bezoeken, maar enkel op afspraak.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je er weer bij bent. Wij van Express serveren je weer de beste muziekmix en tevens ook het laatste nieuws uit Antwerpen. Maak het jezelf comfortabel en gezellig. En luister lekker mee.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Minstens 870 Antwerpenaren moeten de komende 3 jaar extra kansen krijgen op werk. Ook mensen die vandaag moeilijk aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt. Daarvoor zet de stad vanaf januari 2 nieuwe partnerschappen in. Wijk naar Werk en Athena. Ze gaan in verschillende Antwerpse wijken actief op zoek naar mensen die nog niet bereikt worden door de bestaande dienstverlening en begeleiden hen naar een opleiding, werkervaring of een job. De focus ligt onder meer op jongeren en vrouwen met een migratieachtergrond. De aanpak moet laagdrempelig zijn, met coaches die aanwezig zijn in de wijken en samenwerken met lokale organisaties en werkgevers. Wijk naar Werk wordt actief in onder meer Deurne-Noord en Borgerhout. Athena richt zich onder andere op Hoboken, Het Kiel en Deurne-Zuidwest. De samenwerking loopt vanaf 1 januari tot eind 2029 en is een aanvulling van de dienstverlening van VDAB. Woonzorgcentrum Cleo in Berchem gaat een jaar lang experimenteren met slimme zorgtechnologie. En dat voor alle 110 bewoners. Het won op een zorgbeurs in Gent een volledig pakket van Momo BedSense, waarmee bewegingen en slaappatronen van bewoners worden opgevolgd. Medewerkers kunnen zo zien wie rustig slaapt en waar al activiteit is, zodat bewoners minder snel onnodig worden gewekt en de ochtendzorg beter kan worden afgestemd op hun ritme. Het systeem kan ook waarschuwen bij opvallende situaties, bijvoorbeeld wanneer iemand met een verhoogd valrisico opstaat. De technologie wordt sinds september gebruikt en het zorgteam krijgt opleiding en begeleiding om na te gaan hoe de digitale ondersteuning de dagelijkse werking kan verbeteren. Linkeroever krijgt zaterdag een nieuwe afspraak voor wielerliefhebbers met het allereerste Linkeroever criterium. Van 11 uur tot 6:30 worden verschillende wedstrijden gereden voor kinderen, recreatieve fietsers en ervaren renners, met reeksen voor zowel vrouwen als mannen. Naast het parcours is er animatie met muziek van DJ's en een social gravel ride van 50 kilometer die om 1:30 vertrekt. De wedstrijden starten en eindigen aan Poisson Pilote in de Beatrijslaan. Wie wil deelnemen moet zich vooraf inschrijven. Kinderen rijden gratis mee, volwassenen betalen €15. Per reeks zijn maximaal 30 deelnemers toegelaten en een fietshelm is verplicht.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
4: €130.
3: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.

Eerst zijn er nog zonnige perioden, maar al gauw neemt de bewolking toe. In de tweede helft van de namiddag kan er wat regen vallen, met lokaal kans op een onweersbui. Het wordt ongeveer 22 graden. Morgen start met nog wat regen, daarna buien en wisselende bewolking. Ook in de namiddag blijft het buiig. Het wordt gevoelig frisser met maxima rond 14 graden. Vrijdag begint met enkele opklaringen, maar later komt de regen en het blijft fris.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De overlast rond nachtopvang De Biekorf in Antwerpen blijft terugkeren, ondanks extra politie, meer begeleiding en vaker schoonmaken. Buurtbewoners klagen over drugsgebruik en dealen, alcoholoverlast, zwerfvuil en gebruikte spuiten op straat. De stad probeert de situatie aan te pakken met handhaving, outreach-medewerkers en straathoekwerk, terwijl ook medewerkers van De Biekorf zelf bezoekers aanspreken op hun gedrag. Maar daar botst de aanpak op een complex probleem. Een deel van de betrokkenen kampt tegelijk met dakloosheid, verslaving, psychische problemen en sociale uitsluiting. Meer politie kan de overlast tijdelijk indijken, maar lost die onderlinge problemen niet op. En begeleiding en zorg geven niet altijd meteen resultaat. Zolang er geen duurzame oplossing is voor die combinatie van problemen, blijft de overlast terugkeren en blijft ook de leefbaarheid in de buurt onder druk staan. Het Stadspark in Antwerpen krijgt er een nieuwe, rustige plek bij. Aan de vijver is een houten ponton geopend. Het maakt deel uit van de bredere herwaardering van het park, waarbij de stad onder meer de vijvers en oevers herstelt, de speeltuin vernieuwde en de paden aanpakt. Omdat het waterpeil de komende jaren moet stijgen, wordt de oever kleiner en biedt het ponton kans om toch aan het water te blijven zitten. De nieuwe ontmoetingsplek ligt aan de speel- en sportzone en wordt grotendeels ook toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit. En wordt grotendeels ook toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit. De werken aan deze fase van het stadspark lopen nog door tot het einde van het jaar. Daarna bereidt men zich voor op de 160ste verjaardag van het park in 2027. Minstens 870 Antwerpenaren moeten de komende 3 jaar extra kansen krijgen op werk. Ook mensen die vandaag moeilijk aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt. Daarvoor zet de stad vanaf januari 2 nieuwe partnerschappen in. Wijk naar Werk en Athena. Ze gaan in verschillende Antwerpse wijken actief op zoek naar mensen die nog niet bereikt worden door de bestaande dienstverlening en begeleiden hen naar een opleiding, werkervaring of een job. De focus ligt onder meer op jongeren en vrouwen met een migratieachtergrond. De aanpak moet laagdrempelig zijn, met coaches die aanwezig zijn in de wijken en samenwerken met lokale organisaties en werkgevers. Wijk naar Werk wordt actief in onder meer Deurne-Noord en Borgerhout. Athena richt zich onder andere op Hoboken, Het Kiel en Deurne-Zuidwest. De samenwerking loopt vanaf 1 januari tot eind 2029 en is een aanvulling van de dienstverlening van VDAB.

0: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Radio Express, dat is mooi.

0: Antwerpen leeft.
1: Bunker- en vliegtuigarcheo Antwerpen is een VZW die zich bezighoudt met het in stand houden van een volledig overgebleven bunkerdorp uit de Tweede Wereldoorlog. Wat veel Antwerpenaren niet weten is dat in en rond het Antwerpse Park den Brand tijdens de Tweede Wereldoorlog het hoofdkwartier van het Duitse 89ste Legerkorps gevestigd was, verantwoordelijk voor de Atlantic Wall in België en Zeeland. Nu doet dit beschermd bunkerdorpdienst als museum, waar naast de Atlantic Wall ook aandacht geschonken wordt aan de veewapens op Antwerpen. De VZW Bunkermuseum Antwerpen nodigt je graag uit om drie verschillende bunkertypes te komen ontdekken tijdens hun maandelijkse opening, een rondleiding op afspraak of een van hun speciale evenementen. Het Bunkermuseum is ieder eerste weekend van de maand geopend. Interesse in de rol en tol van Antwerpen in de Tweede Wereldoorlog? Zeker eens gaan kijken in Park den Brand. In het EWT loopt van 17 september tot en met 25 oktober Ernst en Vermaak, een productie van een theatergezelschap dat zijn 45-jarig bestaan viert. Ze brengen het stuk De Fatale Kracht van het Vermoeden, maar de repetities die verlopen allesbehalve vlekkeloos. Tegenslagen stapelen zich op en ook achter de schermen gaat er van alles mis. Tijdens de première blijkt dat het oorspronkelijke stuk bijna onherkenbaar is geworden. Of het nog te redden valt, ontdek je tijdens deze humoristische en licht absurde voorstelling. Op het podium van het EWT staan onder meer Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Ernst en Vermaak tussen 17 september en 25 oktober.

0: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Vandaag schuift er weer een Antwerpse stem aan bij Michel van der Aura.
1: We brengen vandaag wat kleur op de radio met Charlotte Koenen, kleurenconsulente en psychologe. Kleur, hoe belangrijk is dat voor de mens of voor ons leven?
2: Heel belangrijk. En je zet je er vooral niet van bewust hoe belangrijk. En dat vind ik vooral van binnen en van buiten. Ik zal dat even toelichten. Van buiten, wat dat je aandoet, hoe dat je eigen in de spiegel ziet, hoe dat andere mensen op je reageren. Maar ook als je in een zwart geschilderde ruimte komt of in een gekleurde ruimte komt, dat heeft allemaal impact op je emoties, op je gevoel. Maar ook van binnen, wat ik net zij, volgt je je passie, gebruikt je talenten, krijg je energie van iets, word je blij van iets, dat geeft voor mij ook kleur aan mijn leven. Begin je van alles te schrappen uit je agenda, heb je keiveel stress, dan merk je ook dat alles wat zwaarder voelt en dan is dat voor mij symbolisch dat er zo wat kleur wordt weggetrokken uit je leven.
1: Als jij mensen op consultatie krijgt, raad jij hen dan aan van kleur je kleurrijk?
2: Ja, kleurrijk, maar vooral in de kleuren dat bij hun passen. Want er zijn dus kleurtinten dat je er ziek en bleek kunnen laten uitzien. Dat collega's zeggen van, oei, je hebt precies een slechte nacht gehad. Dat is niet zo, maar je voelt je dan zo wat slecht. Maar dat is vaak gewoon omdat je een tint aan hebt die dat niet bij je huidskleur, ogen, haren passen. Dus dat doe ik met kleuranalyses gaan kijken van waarmee komt je huid heel schoon naar voren. Krijg je eigenlijk al een tintje zonder dat je make-up of in de zon hebt gezeten.
1: Ja, maar het is meer dan, ik doe een regenboog. Trui aan en een rode broek en ik ben nu in orde.
2: Ja,
1: het is
2: ja,
1: meer
2: zeker.
1: Dan dat, ja.
2: Kleur moet ook niet fel en opvallend zijn, hè? Want daar hebben mensen vaak schrik van oei, ik ga opvallen. Maar eigenlijk is het vooral, laat u zien. En dat kan met, wat dat nu heel hard in is, hè? Met bordeaux kan dat bijvoorbeeld zijn, maar dat kan ook met fel oranje zijn, wat ik vandaag dan aan heb. Dat kan met een print zijn, maar dat kan ook heel effen zijn. Ik wil gewoon mensen weghouden dat zwart de enige kleur is dat chic of stijlvol is.
1: Ja, je geeft er binnenkort een masterclass over of een avond waar dat mensen daar heel wat kunnen komen over bij. Daar gaan we zo meteen voort over praten.

0: Ik zit nog steeds bij Charlotte Koenen, kleurenconsulente psychologe. De Confetti Talk, dat is een avond die je binnenkort organiseert. Wat mogen we daarvan verwachten?
1: Ja, de Confetti Talk zegt het al zelf. Ik wil eigenlijk wat kleur, uw extra kleur laten toevoegen in uw eigen leven. En met beide invalshoeken dat ik daarnet al had belicht. Aan de ene kant dat je gaat nadenken of even bij stilstaan van hoe zit dat met mijn gedachten, met mijn overtuigingen, met wat ik van acties onderneem in mijn leven. Heb ik bepaalde dromen en ben ik die aan het najagen of blijf ik zo wat in die red race zitten en hetzelfde doen als dat iedereen eigenlijk doet. En aan de andere kant ook van, durf ik mezelf laten zien? Mag ik een beetje mezelf op een podium zetten? Want dat is wat ik nu ook ga doen, mezelf op een podium zetten. Dus dat is wel spannend. En dus ook inspireren van, kijk, ga voor meer kleur, maar vooral wat dat bij u past.
0: Dat advies, dat kunnen ze dus bij jou komen leren. Jij begeleidt ook mensen, denk ik, als psychologe, die zich niet zo goed in het vel voelen.
1: Ja, klopt. De mensen die bij mij komen, zijn eigenlijk allemaal mensen die in een burn-out zitten, die thuis zitten. En er is vaak een misverstand dat een burn-out, dan heb je geen energie niet meer, dus je moet rusten. Dat klopt ook, maar het is vooral een ontdekkingsproces van hoe kan ik mijn stress verlagen, mijn energie terug naar boven brengen, hoe kan ik mijn grenzen stellen, hoe kan ik aanvoelen waar dat goed is voor mij om mee bezig te zijn, hoe kan ik op het werk met bepaalde dingen omgaan dat anders is dan ervoor. Ja, dat vind ik heerlijk om daar mensen eigenlijk bij te staan.
0: Merk je dat er meer mensen een burn-out krijgen in deze jachtige maatschappij?
1: Ja, ik hoor vooral dat de cijfers blijven stijgen. Ik vind dat positief, allee, dat is negatief, maar ook het heeft een positief kantje, omdat ik merk dat alle mensen dat hier of bij andere begeleidingen natuurlijk zijn gepasseerd, dat die allemaal op een nieuwe manier in het leven staan, waarbij dat ze veel dichter bij zichzelf staan, veel meer hun grenzen kunnen afbakenen en veel gelukkiger zijn.
0: Kunnen kleuren daar ook bij helpen?
1: Ja, zeker.
0: Ja, die combinatie,
1: zeker.
0: Ja.
1: Ja, ja. Vaak zijn het mensen die zich heel hard gaan aanpassen aan anderen, die dat vooral gaan pleasen of perfectionist zijn of zich veel te hard inzetten en zichzelf een beetje uit het oog zijn verloren en daarmee dat ik het tof vind om hun dan weer echt in kleur te zetten. Om
0: zo in balans te komen.
1: Voilà, exact.
0: Mensen die avond willen beleven, dat kan op donderdag 22 oktober, 19:30, 's avonds in de Theodroom in Ulrijk. Nu, mensen die alles nog eens wit op zwart willen nalezen, die kunnen naar een website gaan, denk ik. Hè.
1: Ja, en ze kunnen dat daar ook in kleur nalezen.
0: Voilà.
1: Sorry, ik moest hem binnenkoppen.
0: Ja.
1: En dat is op charlottekoenen.be of zijnzinzin.be. Yeah.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

Eerst zijn er nog zonnige perioden, maar al gauw neemt de bewolking toe. In de tweede helft van de namiddag kan er wat regen vallen, met lokaal kans op een onweersbui. Het wordt ongeveer 22 graden. Morgen start met nog wat regen, daarna buien en wisselende bewolking. Ook in de namiddag blijft het buiig. Het wordt gevoelig frisser met maxima rond 14 graden. Vrijdag begint met enkele opklaringen, maar later komt de regen en het blijft

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Woonzorgcentrum Cleo in Berchem gaat een jaar lang experimenteren met slimme zorgtechnologie. En dat voor alle 110 bewoners. Het won op een zorgbeurs in Gent een volledig pakket van Momo BedSense, waarmee bewegingen en slaappatronen van bewoners worden opgevolgd. Medewerkers kunnen zo zien wie rustig slaapt en waar al activiteit is, zodat bewoners minder snel onnodig worden gewekt en de ochtendzorg beter kan worden afgestemd op hun ritme. Het systeem kan ook waarschuwen bij opvallende situaties, bijvoorbeeld wanneer iemand met een verhoogd valrisico opstaat. De technologie wordt sinds september gebruikt en het zorgteam krijgt opleiding en begeleiding om na te gaan hoe de digitale ondersteuning de dagelijkse werking kan verbeteren. Linkeroever krijgt zaterdag een nieuwe afspraak voor wielerliefhebbers met het allereerste Linkeroever criterium. Van 11 uur tot 6:30 worden verschillende wedstrijden gereden voor kinderen, recreatieve fietsers en ervaren renners, met reeksen voor zowel vrouwen als mannen. Naast het parcours is er animatie met muziek van DJ's en een social gravel ride van 50 kilometer die om 2:30 vertrekt. De wedstrijden starten en eindigen aan Poisson Pilot in de Beatrijslaan. Wie wil deelnemen moet zich vooraf inschrijven. Kinderen rijden gratis mee, volwassenen betalen €15. Per reeks zijn maximaal 30 deelnemers toegelaten en een fietshelm is verplicht. De overlast rond nachtopvang De Biekorf in Antwerpen blijft terugkeren, ondanks extra politie, meer begeleiding en vaker schoonmaken. Buurtbewoners klagen over drugsgebruik en dealen, alcoholoverlast, zwerfvuil en gebruikte spuiten op straat. De stad probeert de situatie aan te pakken met handhaving, outreach-medewerkers en straathoekwerk, terwijl ook medewerkers van De Biekorf zelf bezoekers aanspreken op hun gedrag. Maar daar botst de aanpak op een complex probleem. Een deel van de betrokkenen kampt tegelijk met dakloosheid, verslaving, psychische problemen en sociale uitsluiting. Meer politie kan de overlast tijdelijk indijken, maar lost die onderlinge problemen niet op. En begeleiding en zorg geven niet altijd meteen resultaat. Zolang er geen duurzame oplossing is voor die combinatie van problemen, blijft de overlast terugkeren en blijft ook de leefbaarheid in de buurt onder druk staan.

0: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 233.

0: Sound, your event partner. Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
2: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 7 oktober 1914. Vroeg in de morgen van 7 oktober 1914 brengen de ochtendbladen het officiële bericht van de bevelhebber van Antwerpen, luitenant-generaal de Guise, dat de beschieting van de stad aanstaande is. Zij, die de stad nog konden verlaten, moesten dat zonder dralen doen. Dezelfde dag, om 11 uur 's avonds, begint het bombardement van de stad Antwerpen. Op dinsdag 7 oktober 2014 brachten de kranten verslag uit van het geheime bezoek aan Antwerpen van Vitali Raskalov, de 19-jarige Rus die wereldwijd bekend was omwille van zijn gewaagde beklimmingen van torenhoge gebouwen en stellingen. Op zijn social media accounts verschenen foto's van het Astridplein genomen van op het Centraal Station. En ook de beklimming van de Boerentoren kon hij vanaf toen van zijn bucketlist schrappen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Eerst zijn er nog zonnige perioden, maar al gauw neemt de bewolking toe. In de tweede helft van de namiddag kan er wat regen vallen, met lokaal kans op een onweersbui. Het wordt ongeveer 22 graden. Morgen start met nog wat regen, daarna buien en wisselende bewolking. Ook in de namiddag blijft het buiig. Het wordt gevoelig frisser met maxima rond 14 graden. Vrijdag begint met enkele opklaringen, maar

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het stadspark in Antwerpen krijgt er een nieuwe, rustige plek bij. Aan de vijver is een houten ponton geopend. Het maakt deel uit van de bredere herwaardering van het park, waarbij de stad onder meer de vijvers en oevers herstelt, de speeltuin vernieuwde en de paden aanpakt. Omdat het waterpeil de komende jaren moet stijgen, wordt de oever kleiner en biedt het ponton kans om toch aan het water te blijven zitten. De nieuwe ontmoetingsplek ligt aan de speel- en sportzone en wordt grotendeels ook toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit. De werken aan deze fase van het stadspark lopen nog door tot het einde van het jaar. Daarna bereidt men zich voor op de 160ste verjaardag van het park in 2027. Minstens 870 Antwerpenaren moeten de komende 3 jaar extra kansen krijgen op werk. Ook mensen die vandaag moeilijk aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt. Daarvoor zet de stad vanaf januari 2 nieuwe partnerschappen in. Wijk naar Werk en Athena. Ze gaan in verschillende Antwerpse wijken actief op zoek naar mensen die nog niet bereikt worden door de bestaande dienstverlening en begeleiden hen naar een opleiding, werkervaring of een job. De focus ligt onder meer op jongeren en vrouwen met een migratieachtergrond. De aanpak moet laagdrempelig zijn, met coaches die aanwezig zijn in de wijken en samenwerken met lokale organisaties en werkgevers. Wijk naar Werk wordt actief in onder meer Deurne Noord en Borgerhout. Athena richt zich onder andere op Hoboken, Het Kiel en Deurne Zuidwest. De samenwerking loopt vanaf 1 januari tot eind 2029 en is een aanvulling van de dienstverlening van VDAB. Woonzorgcentrum Cleo in Berchem gaat een jaar lang experimenteren met slimme zorgtechnologie. En dat voor alle 110 bewoners. Het won op een zorgbeurs in Gent een volledig pakket van Momo BedSense, waarmee bewegingen en slaappatronen van bewoners worden opgevolgd. Medewerkers kunnen zo zien wie rustig slaapt en waar al activiteit is, zodat bewoners minder snel onnodig worden gewekt en de ochtendzorg beter kan worden afgestemd op hun ritme. Het systeem kan ook waarschuwen bij opvallende situaties, bijvoorbeeld wanneer iemand met een verhoogd valrisico opstaat. De technologie wordt sinds september gebruikt en het zorgteam krijgt opleiding en begeleiding om na te gaan hoe de digitale ondersteuning de dagelijkse werking kan verbeteren.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 9, 10 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
3: Is €130.
2: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
4: Radio Express. Dat is mok.

Vrijdag 16 oktober brengt Peter Douglas de muziek van Frank Sinatra naar de Stadsschouwburg in Antwerpen. Douglas wordt internationaal geroemd om zijn opvallende vocale gelijkenis met Sinatra en staat voor deze My Way Tour op het podium met big band Bosco. Samen brengen ze klassiekers als My Way, Strangers in the Night, Something Stupid, I've Got You Under My Skin en That's Life. Peter Douglas stond eerder met Bosco in 4 uitverkochte shows in de Ziggo Dome in Nederland en treedt al bijna 40 jaar op in binnen- en buitenland. Je ziet Peter Douglas en de big band Bosco op vrijdag 16 oktober in de Stadsschouwburg. Tot en met 31 oktober kan je de Oosterweelwerken van dichtbij ontdekken via de Omloop Oosterweel. Dat is een fietsroute van 15 kilometer langs 7 werven met start aan het Steen in Antwerpen. Onderweg krijg je via audioverhalen een blik achter de schermen van het project, verteld door een arbeider en een dronepiloot. Je fietst langs verschillende uitkijkpunten en je ziet hoe de stad van morgen vorm krijgt. De route is vrij toegankelijk en kan op eigen tempo afgelegd worden. Ideaal dus voor een actieve en leerrijke uitstap.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Allô Anvers, ici c'est Nicolas. Ook vandaag heb ik weer een pareltje de chansons françaises uitgekozen voor jullie. Ga even zitten en profiteer de cette perle.

0: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Gold van Spandau Ballet uit 1983 verscheen als vierde single van het album True. Gitarist en songwriter Gary Kemp schreef Gold als een eerbetoon aan componist John Barry, beroemd om zijn James Bond soundtracks. De dramatische opbouw en grandeur van de track waren rechtstreeks geïnspireerd door Bond-klassiekers zoals Shirley Bassey's Goldfinger. Kemp vertelde later dat hij bewust een song wilde schrijven die als een filmmelodie zou klinken. Zijn broer Martin, de bassist van de band, hoorde het nummer voor het eerst nog thuis bij hun ouders en was meteen verkocht. De productie lag in handen van Steve Jolley en Tony Swain nadat een samenwerking met Trevor Horn was mislukt. De basisopnames vonden plaats in een studio op de Bahamas, terwijl de zang van Tony Hadley later werd vastgelegd in Londen. Het resultaat was een meeslepend nummer dat zowel lof als kritiek kreeg. Sommigen prezen de theatrale energie, anderen vonden het wat overdreven. Commercieel deed het nummer het uitstekend. Bij ons stond het nummer een weekje op nummer 3. In Engeland piekte de single op nummer 2, terwijl ook in Ierland, Australië en Nieuw-Zeeland top 10 noteringen werden gehaald. Maar in de States bleef de teller steken op nummer 29, waarna de band besloot van platenlabel te wisselen.

0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag ga ik naar Majoor op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legenden. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos en boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
3: Is €130.
2: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Hij begon als operazanger, maar werd een popicoon met één grote hit. We hebben het over Philip Darryl Core, beter bekend onder zijn artiestennaam David Garrick, een knipoog naar de beroemde 18e-eeuwse acteur. Garrick groeide op in Liverpool, de stad waar ook de Beatles hun eerste stappen zetten. Hij stond regelmatig op het podium van de legendarische Cavern Club, waar hij het publiek verraste met geïmproviseerde operaliedjes. Al snel kreeg hij daar de bijnaam The Opera Singer. In 1965 werd hij ontdekt door Robert Wace, de manager van de Kings, die hem naar Londen haalde om enkele singles op te nemen. Die eerste nummers sloegen niet meteen aan, maar toen Garrick een cover bracht van de Rolling Stones' Lady Jane, begon het balletje te rollen. Het nummer kreeg airplay in het Verenigd Koninkrijk en ook in andere Europese landen. Zijn echte doorbraak kwam met Dear Mrs. Appleby, een nummer van Billy Mitchell en Phil Barr, dat oorspronkelijk werd gezongen door Flip Partridge. Dear

Gary coverde het in 1967 en scoorde een monsterhit, vooral in Duitsland, Nederland en Vlaanderen. Daarna werd het stil rond Garrick. Hij verhuisde eerst naar Zuid-Afrika, later naar Egypte en pas in de jaren 90 dook hij opnieuw op in het oldie-circuit, vooral in Duitsland. Maar één ding is zeker, hij zal voor altijd verbonden blijven aan die ene grote hit. En die draaien we nu voor u. Hier is David Garrick met Dear Mrs. Appleby.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and beauty. Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in de bollenwinkel Helios in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
3: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Vanavond en vannacht is het eerst regenachtig, mogelijk met een onweersbui. Later wordt het droger en verschijnen er brede opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen is het een buiige dag en voelbaar frisser met dagmaxima rond 14 graden. Vrijdag wat meer opklaringen en een paar graden warmer.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Linkeroever krijgt zaterdag een nieuwe afspraak voor wielerliefhebbers met het allereerste Linkeroever criterium. Van 11 uur tot 6:30 worden verschillende wedstrijden gereden voor kinderen, recreatieve fietsers en ervaren renners, met reeksen voor zowel vrouwen als mannen. Naast het parcours is er animatie met muziek van DJ's en een social gravel ride van 50 kilometer die om 2:30 vertrekt. De wedstrijden starten en eindigen aan Poisson Pilot in de Beatrijslaan. Wie wil deelnemen, moet zich vooraf inschrijven. Kinderen rijden gratis mee. Volwassenen betalen €15. Per reeks zijn maximaal 30 deelnemers toegelaten en een fietshelm is verplicht. De overlast rond nachtopvang De Biekorf in Antwerpen blijft terugkeren, ondanks extra politie, meer begeleiding en vaker schoonmaken. Buurtbewoners klagen over drugsgebruik en dealen, alcoholoverlast, zwerfvuil en gebruikte spuiten op straat. De stad probeert de situatie aan te pakken met handhaving, outreach-medewerkers en straathoekwerk, terwijl ook medewerkers van De Biekorf zelf bezoekers aanspreken op hun gedrag. Maar daar botst de aanpak op een complex probleem. Een deel van de betrokkenen kampt tegelijk met dakloosheid, verslaving, psychische problemen en sociale uitsluiting. Meer politie kan de overlast tijdelijk indijken, maar lost die onderlinge problemen niet op. En begeleiding en zorg geven niet altijd meteen resultaat. Zolang er geen duurzame oplossing is voor die combinatie van problemen, blijft de overlast terugkeren en blijft ook de leefbaarheid in de buurt onder druk staan. Het stadspark in Antwerpen krijgt er een nieuwe, rustige plek bij. Aan de vijver is een houten ponton geopend. Het maakt deel uit van de bredere herwaardering van het park, waarbij de stad onder meer de vijvers en oevers herstelt, de speeltuin vernieuwde en de paden aanpakt. Omdat het waterpeil de komende jaren moet stijgen, wordt de oever kleiner en biedt het ponton kans om toch aan het water te blijven zitten. De nieuwe ontmoetingsplek ligt aan de speel- en sportzone en wordt grotendeels ook toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit. De werken aan deze fase van het stadspark lopen nog door tot het einde van het jaar. Daarna bereidt men zich voor op de 160ste verjaardag van het park in 2027.

0: Your Event Partner. Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentse Steenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt. Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Nog tot eind oktober kan je in het Steen de gratis expo Thuis in Middeleeuws Antwerpen bezoeken. Je reist er terug naar het jaar 1000 en ontdekt hoe Antwerpenaren toen leefden. Met archeologische vondsten, replica's en een reconstructie van een middeleeuws huis krijg je een uniek beeld van het dagelijkse leven. De expo is dagelijks open tussen 10 en 18 uur op de tweede verdieping van het Steen. Op 20, 21 en 22 november keert The Night of the Proms terug naar de AFAS-dome in Antwerpen met opnieuw een indrukwekkende internationale affiche. De Britse popgroep OMD brengt klassiekers als Enola Gay, Made of Orleans en Souvenir. Ook Maxim maakt zijn debuut met zijn grootste hits in een symfonisch jasje. Verder staan Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood, de Australische zangeres Vanessa Amorosi en harmonica-virtuose Indiara Sfair op het programma. Het Antwerp Philharmonic Orchestra en koor Finfleur zorgen voor de muzikale begeleiding. Niels de Stadsbader presenteert. The Night of the Proms is er op 20, 21 en 22 november in de AFAS-dome.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: is weer tijd voor Michel van der Aura. Hij ontvangt iedere dag rond deze tijd een Antwerpenaar met een boeiend verhaal.
1: We brengen vandaag wat kleur op de radio met Charlotte Koenen, kleurenconsulente en psychologe. Kleur, hoe belangrijk is dat voor de mens of voor ons leven?
2: Heel belangrijk. En je bent u er vooral niet van bewust hoe belangrijk. En dat vind ik vooral van binnen en van buiten. Ik zal dat even toelichten. Van buiten, wat dat je aandoet, hoe dat je eigen in de spiegel ziet, hoe dat andere mensen op je reageren. Maar ook als je in een zwart geschilderde ruimte komt of in een gekleurde ruimte komt, dat heeft allemaal impact op je emoties, op je gevoel. Maar ook van binnen, wat ik net zij, volgt je je passie, gebruikt je talenten, krijg je energie van iets, word je blij van iets. Dat geeft voor mij ook kleur aan mijn leven. Begin je van alles te schrappen uit je agenda, heb je keiveel stress, dan merk je ook dat alles wat zwaarder voelt. En dan is dat voor mij symbolisch dat er zo wat kleur wordt weggetrokken uit je leven.
1: Als jij mensen op consultatie krijgt, raad jij hen dan aan van kleur je kleurrijk?
2: Ja, kleurrijk, maar vooral in de kleuren dat bij hun passen. Want er zijn dus kleurtinten dat je er ziek en bleek kunnen laten uitzien. Dat collega's zeggen van, oei, je hebt precies een slechte nacht gehad. Dat is niet zo, maar je voelt je dan zo wat slecht. Maar dat is vaak gewoon omdat je een tint aan hebt die dat niet bij je huidskleur, ogen, haren passen. Dus dat doe ik met kleuranalyses, gaan kijken van waarmee komt je huid heel schoon naar voren. Krijg je eigenlijk al een tintje zonder dat je make-up of in de zon hebt gezeten.
1: Ja, maar het is meer dan, ik doe een regenboog trui aan en een rode broek en ik ben nu in orde.
2: Ja,
1: het is
2: ja,
1: meer
2: zeker
1: dan dat. Ja.
2: Kleur moet ook niet fel en opvallend zijn, hè? Want daar hebben mensen vaak schrik van oei, ik ga opvallen. Maar eigenlijk is het vooral laat u zien. En dat kan met, wat dat nu heel hard in is, hè? Met bordeaux kan dat bijvoorbeeld zijn, maar dat kan ook met fel oranje zijn, wat ik vandaag dan aan heb. Dat kan met een print zijn, maar dat kan ook heel effen zijn. Ik wil gewoon mensen weghouden dat zwart de enige kleur is dat chic of stijlvol is.
1: Ja, je geeft er binnenkort een masterclass over of een avond waar dat mensen daar heel wat kunnen komen over bij. Leren. Daar gaan we zo meteen voort over praten.

0: Ik zit nog steeds bij Charlotte Koenen, kleurenconsulente psychologe. De Confetti Talk, dat is een avond die je binnenkort organiseert. Hè. Wat mogen we daarvan verwachten?
1: Ja, de Confetti Talk zegt het al zelf. Ik wil eigenlijk wat kleur, uw extra kleur laten toevoegen in uw eigen leven. En met beide invalshoeken dat ik daarnet dat al had belicht. Aan de ene kant dat je gaat nadenken of even bij stilstaan van hoe zit dat met mijn gedachten, met mijn overtuigingen, met wat ik van acties onderneem in mijn leven. Heb ik bepaalde dromen en ben ik die aan het najagen of blijf ik zo wat in die red race zitten en hetzelfde doen als dat iedereen eigenlijk doet. En aan de andere kant ook van durf ik mezelf laten zien, mag ik een beetje mezelf op een podium zetten, want dat is wat ik nu ook ga doen, mezelf op een podium zetten, dus dat is wel spannend. En dus ook inspireren van kijk, ga voor meer kleur, maar vooral wat dat bij u past.
0: Dat advies, dat kunnen ze dus bij jou komen leren. Jij begeleidt ook mensen, denk ik, als psychologe, die zich niet zo goed in het vel voelen.
1: Ja, klopt. De mensen die bij mij komen, zijn eigenlijk allemaal mensen die in een burn-out zitten, die thuis zitten. En er is vaak een misverstand dat een burn-out, dan heb je geen energie niet meer, dus je moet rusten. Dat klopt ook, maar het is vooral een ontdekkingsproces van hoe kan ik mijn stress verlagen, mijn energie terug naar boven brengen, hoe kan ik mijn grenzen stellen, hoe kan ik aanvoelen waar dat goed is voor mij om mee bezig te zijn, hoe kan ik op het werk met bepaalde dingen omgaan dat anders is dan ervoor. Ja, dat vind ik heerlijk om daar mensen eigenlijk bij te staan.
0: Merk je dat er meer mensen een burn-out krijgen in deze jachtige maatschappij?
1: Ja, ik hoor vooral dat de cijfers blijven stijgen. Ik vind dat positief, allee, dat is negatief, maar ook het heeft een positief kantje, omdat ik merk dat alle mensen dat hier of bij andere begeleidingen natuurlijk zijn gepasseerd, dat die allemaal op een nieuwe manier in het leven staan, waarbij dat ze veel dichter bij zichzelf staan, veel meer hun grenzen kunnen afbakenen en veel gelukkiger zijn.
0: Kunnen kleuren daar ook bij helpen?
1: Ja, zeker.
0: Ja, die combinatie,
1: zeker.
0: Ja.
1: Ja, ja. Vaak zijn het mensen die zich heel hard gaan aanpassen aan anderen, die dat vooral gaan pleasen of perfectionist zijn of zich veel te hard inzetten en zichzelf een beetje uit het oog zijn verloren en daarmee dat ik het tof vind om hun dan weer echt in kleur te zetten. Om
0: zo in balans te komen.
1: Voilà, exact.
0: Mensen die avond willen beleven, dat kan op donderdag 22 oktober, 19:30, 's avonds in de Theodroom in Ulrijk. Nu, mensen die alles nog eens wit op zwart willen nalezen, die kunnen naar een website gaan, denk ik. Hè.
1: Ja, en ze kunnen dat daar ook in kleur nalezen.
0: Voilà.
1: Sorry, ik moest hem binnenkoppen.
0: Ja.
1: En dat is op charlottekoenen.be of zijnzinzin.be.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130. Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.

Vanavond en vannacht is het eerst regenachtig, mogelijk met een onweersbui. Later wordt het droger en verschijnen er brede opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen is het een buiige dag en voelbaar frisser met dagmaxima rond 14 graden. Vrijdag wat meer opklaringen en een paar graden warmer.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Minstens 870 Antwerpenaren moeten de komende 3 jaar extra kansen krijgen op werk. Ook mensen die vandaag moeilijk aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt. Daarvoor zet de stad vanaf januari 2 nieuwe partnerschappen in. Wijk naar Werk en Athena. Ze gaan in verschillende Antwerpse wijken actief op zoek naar mensen die nog niet bereikt worden door de bestaande dienstverlening en begeleiden hen naar een opleiding, werkervaring of een job. De focus ligt onder meer op jongeren en vrouwen met een migratieachtergrond. De aanpak moet laagdrempelig zijn, met coaches die aanwezig zijn in de wijken en samenwerken met lokale organisaties en werkgevers. Wijk naar Werk wordt actief in onder meer Deurne-Noord en Borgerhout. Athena richt zich onder andere op Hoboken, Het Kiel en Deurne-Zuidwest. De samenwerking loopt vanaf 1 januari tot eind 2029 en is een aanvulling van de dienstverlening van VDAB. Woonzorgcentrum Cleo in Berchem gaat een jaar lang experimenteren met slimme zorgtechnologie. En dat voor alle 110 bewoners. Het won op een zorgbeurs in Gent een volledig pakket van Momo BedSense, waarmee bewegingen en slaappatronen van bewoners worden opgevolgd. Medewerkers kunnen zo zien wie rustig slaapt en waar al activiteit is, zodat bewoners minder snel onnodig worden gewekt en de ochtendzorg beter kan worden afgestemd op hun ritme. Het systeem kan ook waarschuwen bij opvallende situaties, bijvoorbeeld wanneer iemand met een verhoogd valrisico opstaat. De technologie wordt sinds september gebruikt en het zorgteam krijgt opleiding en begeleiding om na te gaan hoe de digitale ondersteuning de dagelijkse werking kan verbeteren. Linkeroever krijgt zaterdag een nieuwe afspraak voor wielerliefhebbers met het allereerste Linkeroever criterium. Van 11 uur tot 6:30 worden verschillende wedstrijden gereden voor kinderen, recreatieve fietsers en ervaren renners, met reeksen voor zowel vrouwen als mannen. Naast het parcours is er animatie met muziek van DJ's en een social gravel ride van 50 kilometer die om 1:30 vertrekt. De wedstrijden starten en eindigen aan Poisson Pilot in de Beatrijslaan. Wie wil deelnemen, moet zich vooraf inschrijven. Kinderen rijden gratis mee. Volwassenen betalen €15. Per reeks zijn maximaal 30 deelnemers toegelaten en een fietshelm is verplicht.

0: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Op dinsdag 7 oktober in 2014 brachten de kranten verslag uit van het geheime bezoek aan Antwerpen van Vitali Raskalov, de 19-jarige Rus die wereldwijd bekend was omwille van zijn gewaagde beklimmingen van torenhoge gebouwen en stellingen. Op zijn social media accounts verschenen foto's van het Astridplein genomen van op het Centraal Station. En ook de beklimming van de Boerentoren kon hij vanaf toen van zijn bucketlist schrappen. Woensdag 7 oktober 1914. Vroeg in de morgen van 7 oktober 1914 brengen de ochtendbladen het officiële bericht van de bevelhebber van Antwerpen, luitenant-generaal de Guise, dat de beschieting van de stad aanstaande is. Zij, die de stad nog konden verlaten, moesten dat zonder dralen doen. Dezelfde dag, om 11 uur 's avonds, begint het bombardement van de stad Antwerpen.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Voor Janis Joplin solo ging, zong ze in 1968 bij Big Brother and the Holding Company. Met die band scoorde ze haar grootste hit, Piece of My Heart. Enkele jaar later overleed Joplin aan een overdosis heroïne. Ze was 27 en behoort daarmee tot de beruchte Club van 27. Piece of My Heart was trouwens een cover. Het nummer werd geschreven door Jerry Ragovoy en Bert Burns. De eerste hitversie kwam van Irma Franklin, de jongere zus van Aretha.

Burns, die ook producer was van Van Morrison, wilde dat Van het nummer zou zingen, maar die bedankte ervoor. Burns heeft Joplin's versie nooit gehoord, want hij stierf datzelfde jaar. Het nummer gaat over een vrouw die gekweld wordt door liefdesverdriet en zo in de ban is van haar man dat ze bereid is telkens opnieuw A Piece of My Heart, een stuk van haar hart, af te staan. Joplin liet in dit nummer haar uitzonderlijke vocale kracht en veelzijdigheid horen en bracht het als een bisnummer op Woodstock. Door de jaren heen waagden heel wat andere artiesten zich aan een eigen versie. Van Melissa Etheridge en Joss Stone tot zelfs Shaggy. Maar wij serveren u vandaag de versie van Big Brother and the Holding Company. Met Janis Joplin aan het roer. Een van de invloedrijkste blueszangeressen van de jaren 60. Dit is Piece of My Heart.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Al fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Liefde.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

Vanavond en vannacht is het eerst regenachtig, mogelijk met een onweersbui. Later wordt het droger en verschijnen er brede opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen is het een buiige dag en voelbaar frisser met dagmaxima rond 14 graden. Vrijdag wat meer opklaringen en een paar graden warmer.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, un Ixtel, jullie iedereen daar, un vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
5: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Van 18 december tot en met 17 januari staat Theater Elkerlik in Antwerpen in het teken van Onder de Sterren. Dat is een gloednieuwe wintershow met Kurt Rogiers als presentator. Walter Balen, Fleur Brusselmans en Juan Gerlo kruipen in de huid van bekende figuren die 2026 kleur gaven. Onder meer Ruben van Gucht, Annelies Schetters, Bart de Wever, Erik van Looy, Bokkie de Rapper en Mark Koeken passeren de revue. Charlotte Boudry, Charlotte Campion en Charlotte Verduin zorgen voor live zang en dans. Verwacht dus een feestelijke eindejaarsshow met muziek, humor en scherpe imitaties. Onder de Sterren van 18 december tot 17 januari in Theater Elkerlik.

0: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede middag. Welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Op dinsdag 7 oktober in 2014 brachten de kranten verslag uit van het geheime bezoek aan Antwerpen van Vitali Raskalov. De 19-jarige Rus die wereldwijd bekend was omwille van zijn gewaagde beklimmingen van torenhoge gebouwen en stellingen. Op zijn social media accounts verschenen foto's van het Astridplein genomen van op het Centraal Station. En ook de beklimming van de Boerentoren kon hij vanaf toen van zijn bucketlist schrappen. Woensdag 7 oktober 1914. Vroeg in de morgen van 7 oktober 1914 brengen de ochtendbladen het officiële bericht van de bevelhebber van Antwerpen, luitenant-generaal de Guise, dat de beschieting van de stad aanstaande is. Zij, die de stad nog konden verlaten, moesten dat zonder dralen doen. Dezelfde dag, om 11 uur 's avonds, begint het bombardement van de stad Antwerpen.

0: volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Sound, your event partner.
1: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Tot en met 22 oktober kan je bij Nova op het Kiel gratis de expo Humans of Antwerp bezoeken. Voor deze nieuwe editie maakte regisseur Vincent Groos 9 videoportretten van senioren uit de wijk. Zij vertellen over hun leven, hun buurt en de veranderingen die ze door de jaren heen hebben meegemaakt. De tentoonstelling combineert fotografie, audio en video en wil vooral de mensen achter de verhalen zichtbaar maken. Tegelijk krijg je zo een bijzonder beeld van de geschiedenis en de diversiteit van het Kiel, verteld door de bewoners zelf. Humans of Antwerp is gratis te bekijken tot en met donderdag 22 oktober bij Nova aan de Schijfstraat 105 op het Kiel. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober zijn de Groenblijvers opnieuw volledig samen in de Stadsschouwburg in Antwerpen. De Antwerpse groep vertaalde jarenlang bekende rock, soul en popklassiekers naar de Antwerpse wereldtaal. En nu krijgen hun bekendste nummers voor het eerst een symfonisch jasje. Op het podium staan Guillaume van der Stichelen, Jan van Loveren, Mark Fransen, Jean Bervoets, Dirk Cassiers, Erik Goossens, Paul Boogieboy Ambach, Ludovic Niamambo, Ivan Peknik en Jean Bosco Safari, samen met band en symfonisch orkest. Er zijn 2 voorstellingen op zaterdag 17 oktober en nog eentje op zondag 18 oktober. Allemaal dus in de Stadsschouwburg.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit het

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130. Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.

Vanavond en vannacht is het eerst regenachtig, mogelijk met een onweersbui. Later wordt het droger en verschijnen er brede opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen is het een buiige dag en voelbaar frisser met dagmaxima rond 14 graden. Vrijdag wat meer opklaringen en een paar graden warmer.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De overlast rond nachtopvang De Biekorf in Antwerpen blijft terugkeren, ondanks extra politie, meer begeleiding en vaker schoonmaken. Buurtbewoners klagen over drugsgebruik en dealen, alcoholoverlast, zwerfvuil en gebruikte spuiten op straat. De stad probeert de situatie aan te pakken met handhaving, outreach-medewerkers en straathoekwerk, terwijl ook medewerkers van De Biekorf zelf bezoekers aanspreken op hun gedrag. Maar daar botst de aanpak op een complex probleem. Een deel van de betrokkenen kampt tegelijk met dakloosheid, verslaving, psychische problemen en sociale uitsluiting. Meer politie kan de overlast tijdelijk indijken, maar lost die onderlinge problemen niet op. En begeleiding en zorg geven niet altijd meteen resultaat. Zolang er geen duurzame oplossing is voor die combinatie van problemen, blijft de overlast terugkeren en blijft ook de leefbaarheid in de buurt onder druk staan. Het Stadspark in Antwerpen krijgt er een nieuwe, rustige plek bij. Aan de vijver is een houten ponton geopend. Het maakt deel uit van de bredere herwaardering van het park, waarbij de stad onder meer de vijvers en oevers herstelt, de speeltuin vernieuwde en de paden aanpakt. Omdat het waterpeil de komende jaren moet stijgen, wordt de oever kleiner en biedt het ponton kans om toch aan het water te blijven zitten. De nieuwe ontmoetingsplek ligt aan de speel- en sportzone en wordt grotendeels ook toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit. De werken aan deze fase van het stadspark lopen nog door tot het einde van het jaar. Daarna bereidt men zich voor op de 160ste verjaardag van het park in 2027. Minstens 870 Antwerpenaren moeten de komende 3 jaar extra kansen krijgen op werk. Ook mensen die vandaag moeilijk aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt. Daarvoor zet de stad vanaf januari 2 nieuwe partnerschappen in. Wijk naar Werk en Athena. Ze gaan in verschillende Antwerpse wijken actief op zoek naar mensen die nog niet bereikt worden door de bestaande dienstverlening en begeleiden hen naar een opleiding, werkervaring of een job. De focus ligt onder meer op jongeren en vrouwen met een migratieachtergrond. De aanpak moet laagdrempelig zijn, met coaches die aanwezig zijn in de wijken en samenwerken met lokale organisaties en werkgevers. Wijk naar Werk wordt actief in onder meer Deurne-Noord en Borgerhout. Athena richt zich onder andere op Hoboken, Het Kiel en Deurne-Zuidwest. De samenwerking loopt vanaf 1 januari tot eind 2029 en is een aanvulling van de dienstverlening van VDAB.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Op zaterdag 10 oktober staat de stad Schouwburg helemaal in het teken van James Bond. The Music of Bond brengt de bekendste 007-muziek opnieuw tot leven. Van Goldfinger tot Skyfall. Door de jaren heen werden Bond-songs gezongen door grote namen als Shirley Bassey, Paul McCartney, Tina Turner, Duran Duran, Madonna, Adele en Billie Eilish. In deze originele Londense productie worden de bekende thema's gebracht door een groot orkest en de zogenaamde James Bond Girls. Verwacht een avond vol orkestrale muziek, glamour en natuurlijk heel veel herkenning. The Music of Bond op zaterdag 10 oktober in de Stad Schouwburg. Van 9 oktober tot en met 1 november kan je in Theater Elkerlik naar de nieuwe komedie Het Zinkgat met Marleen Merks, Frans van der A en Peter van de Velde gaan kijken. Robert en Chantal zijn al jaren gelukkig getrouwd, al zorgt een grote put voor hun voordeur voor de nodige ergernis. Maar dan duikt plots Leon op, dat is de ex-man en grote liefde van Chantal. Hij zet hun rustige leventje helemaal op zijn kop. Uitvluchten, intriges, misverstanden en leugens stapelen zich op, terwijl ook het zinkgat altijd maar groter wordt. Het Zinkgat, van 9 oktober tot 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen.

Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Zin in een goed gesprek? Michel van der Aura praat vandaag met alweer een boeiende Antwerpenaar.
1: We brengen vandaag wat kleur op de radio met Charlotte Koenen, kleurenconsulente en psychologe. Kleur, hoe belangrijk is dat voor de mens of voor ons leven?
2: Heel belangrijk. En je bent u er vooral niet van bewust hoe belangrijk. En dat vind ik vooral van binnen en van buiten. Ik zal dat even toelichten. Van buiten, wat dat je aandoet, hoe dat je eigen in de spiegel ziet, hoe dat andere mensen op je reageren. Maar ook als je in een zwart geschilderde ruimte komt of in een gekleurde ruimte komt, dat heeft allemaal impact op je emoties, op je gevoel. Maar ook van binnen, wat ik net zij, volgt je je passie, gebruikt je talenten, krijg je energie van iets, word je blij van iets, dat geeft voor mij ook kleur aan mijn leven. Begin je van alles te schrappen uit je agenda, heb je keiveel stress, dan merk je ook dat alles wat zwaarder voelt en dan is dat voor mij symbolisch dat er zo wat kleur wordt weggetrokken uit je leven.
1: Als jij mensen op consultatie krijgt, raad jij hen dan aan van kleur je kleurrijk?
2: Ja, kleurrijk, maar vooral in de kleuren die bij hun passen. Want er zijn dus kleurtinten die je er ziek en bleek kunnen laten uitzien. Dat collega's zeggen van, oei, je hebt precies een slechte nacht gehad. Dat is niet zo, maar je voelt je dan zo wat slecht. Maar dat is vaak gewoon omdat je een tint aan hebt die dat niet bij je huidskleur, ogen, haren passen. Dus dat doe ik met kleuranalyses, gaan kijken van waarmee komt je huid heel schoon naar voren. Krijg je eigenlijk al een tintje zonder dat je make-up of in de zon hebt gezeten.
1: Ja, maar het is meer dan, ik doe een regenboog trui aan en een rode broek en ik ben nu in orde.
2: Ja,
1: het is
2: ja,
1: meer
2: zeker
1: dan dat, ja.
2: Kleur moet ook niet fel en opvallend zijn, hè? Want daar hebben mensen vaak schrik van oei, ik ga opvallen. Maar eigenlijk is het vooral, laat u zien. En dat kan met, wat dat nu heel hard in is, hè? Met Bordeaux kan dat bijvoorbeeld zijn, maar dat kan ook met fel oranje zijn, wat ik vandaag dan aan heb. Dat kan met een print zijn, maar dat kan ook heel effen zijn. Ik wil gewoon mensen weghouden dat zwart de enige kleur is dat chic of stijlvol is.
1: Ja, je geeft er binnenkort een masterclass over, of een avond waar dat mensen daar heel wat kunnen komen over bij. Leren. Daar gaan we zo meteen voort over praten.

0: Ik zit nog steeds bij Charlotte Koenen, kleurenconsulente psycholoog. De Confetti Talk, dat is een avond die je binnenkort organiseert. Wat mogen we daarvan verwachten?
1: Ja, de Confetti Talk zegt het al zelf. Ik wil eigenlijk wat kleur, uw extra kleur laten toevoegen in uw eigen leven. En met beide invalshoeken dat ik daarnet dat al had belicht. Aan de ene kant dat je gaat nadenken of even bij stilstaan van hoe zit dat met mijn gedachten, met mijn overtuigingen, met wat ik van acties onderneem in mijn leven. Heb ik bepaalde dromen en ben ik die aan het najagen of blijf ik zo wat in die red race zitten en hetzelfde doen als dat iedereen eigenlijk doet. En aan de andere kant ook van durf ik mezelf laten zien, mag ik een beetje mezelf op een podium zetten, want dat is wat ik nu ook ga doen, mezelf op een podium zetten, dus dat is wel spannend. En dus ook inspireren van, kijk, ga voor meer kleur, maar vooral wat dat bij u past.
0: Dat advies, dat kunnen ze dus bij jou komen leren. Jij begeleidt ook mensen, denk ik, als psychologe, die zich niet zo goed in het vel voelen.
1: Ja, klopt. De mensen die bij mij komen, zijn eigenlijk allemaal mensen die in een burn-out zitten, die thuis zitten. En er is vaak een misverstand dat een burn-out, dan heb je geen energie niet meer, dus je moet rusten. Dat klopt ook, maar het is vooral een ontdekkingsproces van hoe kan ik mijn stress verlagen, mijn energie terug naar boven brengen, hoe kan ik mijn grenzen stellen, hoe kan ik aanvoelen waar dat goed is voor mij om mee bezig te zijn, hoe kan ik op het werk met bepaalde dingen omgaan dat anders is dan ervoor. Ja, dat vind ik heerlijk om daar mensen eigenlijk bij te staan.
0: Merk je dat er meer mensen een burn-out krijgen in deze jachtige maatschappij?
1: Ja, ik hoor vooral dat de cijfers blijven stijgen. Ik vind dat positief, allee, dat is negatief, maar ook het heeft een positief kantje, omdat ik merk dat alle mensen dat hier of bij andere begeleidingen natuurlijk zijn gepasseerd, dat die allemaal op een nieuwe manier in het leven staan, waarbij dat ze veel dichter bij zichzelf staan, veel meer hun grenzen kunnen afbakenen en veel gelukkiger zijn.
0: Kunnen dus kleuren daar ook bij helpen?
1: Ja, zeker.
0: Ja, die combinatie,
1: zeker.
0: Ja.
1: Ja, ja. Vaak zijn het mensen die zich heel hard gaan aanpassen aan anderen, die daar vooral gaan pleasen of perfectionist zijn of zich veel te hard inzetten en zichzelf een beetje uit het oog zijn verloren en daarmee dat ik het tof vind om hun dan weer echt in kleur te zetten. Om
0: zo in balans te komen.
1: Voilà, exact.
0: Mensen die die avond willen beleven, dat kan op donderdag 22 oktober, 19:30, 's avonds in de Theodroom in Ulrijk. Nu, mensen die alles nog eens wit op zwart willen nalezen, die kunnen naar een website gaan, denk ik. Hè.
1: Ja, en ze kunnen dat daar ook in kleur nalezen.
0: Voilà.
1: Sorry, ik moest hem binnenkoppen.
0: Ja.
1: En dat is op charlottekoenen.be of zijnzinzin.be. Yeah.

Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op Light Experience.

feesten. West Sound, your event partner. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Vanavond en vannacht is het eerst regenachtig, mogelijk met een onweersbui. Later wordt het droger en verschijnen er brede opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen is het een buiige dag en voelbaar frisser met dagmaxima rond 14 graden. Vrijdag wat meer opklaringen en een paar graden warmer.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Woonzorgcentrum Cleo in Berchem gaat een jaar lang experimenteren met slimme zorgtechnologie. En dat voor alle 110 bewoners. Het won op een zorgbeurs in Gent een volledig pakket van Momo BedSense, waarmee bewegingen en slaappatronen van bewoners worden opgevolgd. Medewerkers kunnen zo zien wie rustig slaapt en waar al activiteit is, zodat bewoners minder snel onnodig worden gewekt en de ochtendzorg beter kan worden afgestemd op hun ritme. Het systeem kan ook waarschuwen bij opvallende situaties, bijvoorbeeld wanneer iemand met een verhoogd valrisico opstaat. De technologie wordt sinds september gebruikt en het zorgteam krijgt opleiding en begeleiding om na te gaan hoe de digitale ondersteuning de dagelijkse werking kan verbeteren. Linkeroever krijgt zaterdag een nieuwe afspraak voor wielerliefhebbers met het allereerste Linkeroever criterium. Van 11 uur tot 6:30 worden verschillende wedstrijden gereden voor kinderen, recreatieve fietsers en ervaren renners, met reeksen voor zowel vrouwen als mannen. Naast het parcours is er animatie met muziek van DJ's en een social gravel ride van 50 kilometer die om 2:30 vertrekt. De wedstrijden starten en eindigen aan Poisson Pilot in de Beatrijslaan. Wie wil deelnemen, moet zich vooraf inschrijven. Kinderen rijden gratis mee. Volwassenen betalen €15. Per reeks zijn maximaal 30 deelnemers toegelaten en een fietshelm is verplicht. De overlast rond nachtopvang De Biekorf in Antwerpen blijft terugkeren, ondanks extra politie, meer begeleiding en vaker schoonmaken. Buurtbewoners klagen over drugsgebruik en dealen, alcoholoverlast, zwerfvuil en gebruikte spuiten op straat. De stad probeert de situatie aan te pakken met handhaving, outreach-medewerkers en straathoekwerk, terwijl ook medewerkers van De Biekorf zelf bezoekers aanspreken op hun gedrag. Maar daar botst de aanpak op een complex probleem. Een deel van de betrokkenen kampt tegelijk met dakloosheid, verslaving, psychische problemen en sociale uitsluiting. Meer politie kan de overlast tijdelijk indijken, maar lost die onderlinge problemen niet op. En begeleiding en zorg geven niet altijd meteen resultaat. Zolang er geen duurzame oplossing is voor die combinatie van problemen, blijft de overlast terugkeren en blijft ook de leefbaarheid in de buurt onder druk staan.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
2: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
3: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in de bollenwinkel Helios in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
4: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 7 oktober 1914. Vroeg in de morgen van 7 oktober 1914 brengen de ochtendbladen het officiële bericht van de bevelhebber van Antwerpen, luitenant-generaal de Guise, dat de beschieting van de stad aanstaande is. Zij, die de stad nog konden verlaten, moesten dat zonder dralen doen. Dezelfde dag, om 11 uur 's avonds, begint het bombardement van de stad Antwerpen. Op dinsdag 7 oktober 2014 brachten de kranten verslag uit van het geheime bezoek aan Antwerpen van Vitali Raskalov, de 19-jarige Rus die wereldwijd bekend was omwille van zijn gewaagde beklimmingen van torenhoge gebouwen en stellingen. Op zijn social media accounts verschenen foto's van het Astridplein genomen van op het Centraal Station. En ook de beklimming van de Boerentoren kon hij vanaf toen van zijn bucketlist schrappen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
1: Dit is Radio Express. Welkom in de jaren 80. Iedere dag tussen 6 en 8.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Gino Vannelli had eigenlijk de ambitie om in het leven drummer te worden en hanteerde ook de sticks in enkele bands. Op zijn 17e kreeg hij een eerste contract bij RCA Records, maar in 1972 trekt hij met zijn broer Joe helemaal berooid naar L.A. Op de parking van A&M Records wachten ze uren tot platenbaas Herb Alpert arriveert. Gino geeft hem een demo, terwijl de security hem achterna zit. Alpert geeft het jonge talent prompt een contract, waarna in 1973 het debuutalbum Crazy Life uitkomt. De muziek van Vannelli wordt zo funky geacht dat hij pas de tweede blanke artiest wordt die mag optreden in Soul Train, gevolgd door een tournee met Stevie Wonder. Bij ons breekt Gino Vannelli in 1985 door met zijn 8e album Black Cars. Het titelnummer en de hit Hurts to Be in Love worden bescheiden Amerikaanse hits, maar deze laatste wordt een jaar na de release een top 5 hit bij ons en het nummer 6 in Nederland.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag hoor ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bollenwinkel Helios, in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
1: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis. Met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com/vhv.cleaning.

0: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in de bollenwinkel Helios in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
1: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Ik ben Patrick van Oetsel, dialectgidsstad Antwerpen. En elke donderdag word ik alle majoren op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectisch staat Antwerpen. En elke donderdag ga ik naar Major op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.